0: op 24 juni om 10:00 de vernieuwde bibliotheek haar deuren. Burgemeester Michiel van Veen en directeur-bestuurder Sven Ruimakers verrichten de feestelijke opening. De Biep heeft een flinke metamorfose ondergaan. Boeken worden nu overzichtelijker gepresenteerd en er zijn veel meer plekken om rustig te lezen, te studeren, te werken of elkaar te ontmoeten. De jeugdhoek heeft een opvallende nieuwe plek gekregen, direct bij de ingang, zodat kinderboeken en activiteiten voor jonge bezoekers meteen de aandacht trekken. Carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonk uit Beek en Donk viert haar 66-jarig jubileum. Dit is tevens de afsluiting van een historisch feestjaar. En zij pakken uit met een vernieuwde splash aan het kanaal. Het feest vindt plaats op zaterdag 11 juli. Een podiumwagen wordt direct aan het water geplaatst. De energieke rockcoverband Bad Views zorgt voor de muziek. Met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. Het spektakel aan het kanaal bij de Dijkstraat begint stipt om 7:00 s'avonds. Mis deze unieke afsluiting van het jubileumjaar niet. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek, om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek, om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. In Gemert opent aanstaande woensdag op 24 juni om 10 uur 's ochtends de vernieuwde bibliotheek haar deuren. Burgemeester Michiel van Veen en directeur-bestuurder Sven Raamakers verrichten de feestelijke opening. De bieb heeft een flinke metamorfose ondergaan. Boeken worden nu overzichtelijker gepresenteerd en er zijn veel meer plekken om rustig te lezen, te studeren, te werken of elkaar te ontmoeten. De jeugdhoek heeft een opvallende nieuwe plek gekregen, direct bij de ingang, zodat kinderboeken en activiteiten voor jonge bezoekers meteen de aandacht trekken. In Laarbeek beleefden basisschoolkinderen afgelopen zaterdag een spannende roefeldag. Ze kregen de unieke kans om achter de schermen te kijken bij diverse lokale bedrijven. Een van de hoogtepunten was een bezoek aan het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rikstel. Hier leerden de kinderen niet alleen over de geschiedenis van het gilde, maar mochten ze ook trommen, bazuin blazen en zelfs met een echt geweer schieten. De sensatie ging verder bij de brandweer in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek beleefden basisschoolkinderen afgelopen zaterdag een spannende roefeldag. Ze kregen de unieke kans om achter de schermen te kijken bij diverse lokale bedrijven. Een van de hoogtepunten was een bezoek aan het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rikstel. Hier leerden de kinderen niet alleen over de geschiedenis van het gilde, maar mochten ze ook trommen, bazuin blazen en zelfs met een echt geweer schieten. De sensatie ging verder bij de brandweer in Beek en Donk. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek, om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. In Gemert opent aanstaande woensdag op 24 juni om 10 uur 's ochtends de vernieuwde bibliotheek haar deuren. Burgemeester Michiel van Veen en directeur-bestuurder Sven Ruimakers verrichten de feestelijke opening. De Biep heeft een flinke metamorfose ondergaan. Boeken worden nu overzichtelijker gepresenteerd en er zijn veel meer plekken om rustig te lezen, te studeren, te werken of elkaar te ontmoeten. De jeugdhoek heeft een opvallende nieuwe plek gekregen, direct bij de ingang, zodat kinderboeken en activiteiten voor jonge bezoekers meteen de aandacht trekken. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het oude raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiephout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis. In Mariahout organiseert Harmonie Sint Cecilia aanstaande maandag een tropisch zomeravondconcert. De Lieshoutse vereniging viert haar 150-jarig jubileum, dus krijgt elk evenement dit jaar een gouden randje. Zo ook de seizoensafsluiting in Openluchttheater Mariahout. Op maandag 22 juni neemt Sint Cecilia's Slagwerkgroep en Harmonieorkest je mee op een muzikale reis. Vanuit het groene hart van Mariahout reis je direct af naar exotische streken. Carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonk uit Beek en Donk viert haar 66-jarig jubileum. Dit is tevens de afsluiting van een historisch feestjaar en zij pakken uit met een vernieuwde splash aan het kanaal. Het feest vindt plaats op zaterdag 11 juli. Een podiumwagen wordt direct aan het water geplaatst. De energieke rockcoverband Bad Fuse zorgt voor de muziek met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. Het spektakel aan het kanaal bij de Dijkstraat begint stipt om 7 uur 's avonds. Mis deze unieke afsluiting van het jubileumjaar niet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: OSR 920.
1: Meer dan
2: 60
1: CDA-hits.
2: OSR. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt per terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal een ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de Kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. In Laarbeek beleefden basisschoolkinderen afgelopen zaterdag een spannende roefeldag. Ze kregen de unieke kans om achter de schermen te kijken bij diverse lokale bedrijven. Een van de hoogtepunten was een bezoek aan het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rikstel. Hier leerden de kinderen niet alleen over de geschiedenis van het gilde, maar mochten ze ook trommen, bazuin blazen en zelfs met een echt geweer schieten. De sensatie ging verder bij de brandweer in Beek en Donk. Afgelopen zaterdagmiddag is de Aarlese kermis in Aarle-Rikstel feestelijk geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Nicole Otten, bijgestaan door jeugdburgemeester Olivia Schama en jeugdprins carnaval Adam van der Loo. Tijdens de opening werden de 10 winnaars van een speciale loterij bekendgemaakt. De prijzen waren geschonken door de lokale ondernemersvereniging Aarle Onderneemt. Ook diverse kermisexploitanten droegen bij, waardoor 10 gelukkige kinderen met een mooi kermispakketje en een zak oliebollen naar huis konden gaan. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In het oude raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiephout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis. In Gemert staat de geschiedenis van textielproductie en weven centraal. Deze rijke traditie wordt levend gehouden en wel met een speciale weefdag. Zondag 21 juni organiseert het Boerenbondsmuseum in Gemert een fascinerende weefdag. Bezoekers kunnen zien hoe wevers vroeger werkten en woonden in het authentieke wevershuisje. Er zijn doorlopend demonstraties van het ambacht, waarbij ervaren wevers hun technieken tonen. Ook aan de jongere generatie is gedacht. Kinderen kunnen zelf ervaren hoe het is om te weven met kleine weefraampjes. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen

Somewhere Only We Know met Keen. En dat is de opener voor Klaarwakker van vandaag. Dinsdag alweer, 16 juni. Een hele goede morgen. Dit is OSR 920. Een nieuwe dag, een nieuwe ochtend, een nieuw programma. Tot dan 9 uur met de bekende onderdelen. En fijne muziek om je op weg te helpen richting de rest van de dag.

Maar heb je Dean and so easy to fall in love. Het weer van 20 jaar geleden. Steek je vinger even buiten en kijk hoe het vandaag is. En je kunt het vergelijken met toen, 16 juni 2006. Het was zonnig die dag met sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 23 graden. De minimumtemperatuur s'nachts was 13. De wind blies uit het oosten en het bleef de hele dag droog.

Alles of niets van Dick Hout. Muziek in onze eigen taal die we tenminste met z'n allen ook gewoon kunnen verstaan. Goedemorgen, dit is OSR 920, je weet het. En zo meteen de headlines van het nieuws. De headlines van 7:30 voor die tijd. Morrie Kanten. Jekke. Dat is een lekker nummer. Van heel wat jaartjes terug.

0: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920.

Een derde kick in the head met Westlife. En muziek van lang vervlogen tijden. Jefferson Airplane, daarvoor Somebody to Love. Het archiefnieuws dan van de maand juni 1976. De eerste aflevering van het televisieprogramma Sport op Zaterdag wordt uitgezonden. En in Den Haag wordt in 1996 een nieuwe Amerikaanse ambassadeur verwelkomd. En de gemeente Amsterdam tenslotte verbiedt in 2016 vervuilende auto's in de binnenstad. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetbalclub won in juni 1996 de KNVB-beker? Het antwoord over twee plaatjes.

Michael Bublé, I'll never not love you. Oftewel, ik houd altijd van je. De sportvraag van vandaag die luidde: welke Nederlandse voetbalclub won in juni 1996 de KNVB-beker? Voetbal dus. Dat is niet heel ver voor weg. Dat was namelijk PSV uit Eindhoven. Inderdaad. We gaan naar Duitsland. Daar zat Falco lang geleden. Die maakte deze hit. Help me Amadeus.

Janis Ian en at 17 Falco en nog mee Amadeus ook nog hier op Overzee 920. Als je er wat later bent bijgekomen deze ochtend, van harte welkom. Goedemorgen, kopje koffie, misschien een boterham, misschien een kopje thee. Wat het ook mag zijn, smakelijk. We zijn blij dat je erbij bent en dat je ons vergezelt in onze reis door de tijd en de muziek. De muziek onder andere ook van John Mayer.

Heartbreak Warfare met John Mayer. En ik zie op het klokje dat we alweer richting 8 uur gaan. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaarwakker. Tot het zover is, kun je in elk geval nog luisteren naar Sting.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonk uit Beek en Donk viert haar 66-jarig jubileum. Dit is tevens de afsluiting van een historisch feestjaar en zij pakken uit met een vernieuwde splash aan het kanaal. Het feest vindt plaats op zaterdag 11 juli. Een podiumwagen wordt direct aan het water geplaatst. De energieke rockcoverband Bad Fuse zorgt voor de muziek, met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. Het spektakel aan het kanaal bij de Dijkstraat begint stipt om 7 uur 's avonds. Mis deze unieke afsluiting van het jubileumjaar niet. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek, om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. In het oude raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiphout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek.
5: Gun je avond een heerlijke radio.
1: Radio.
5: De avond door. Op OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klare Wakker.
5: Klaar Wakker. Je vaste ochtendritueel.

Finally met Cici Peniston aan het begin van deel 2 klaarwakker voor vandaag. Goedemorgen, welkom terug. Straks 2 van 1. We kijken ook even weer naar de top 1000 die je elke eerste week van het nieuwe jaar kunt horen. En we horen Guus Meeuwis. Was jij maar hier.

Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

0: klinkt een beetje raar af en toe, hè? Een beetje of ze van alles zomaar wat door elkaar doen. The Cure en Love Cats waren dat.
1: Top 1000.
0: En daarin de Monkees onder andere dit jaar. Het 1967 komt Daydream Believer. De Monkees namen dit nummer op in een studio in Los Angeles. Davy Jones zong de lead vocals. De tekst gaat over een man die verliefd is op een vrouw die droomt. Verscheen op een album The Birds, The Bees en The Monkees.

Don't Let Me Down uit The Beatles. En de Monkees deed Dream Believer daar ook nog voor hier op dit station. Waar jij nou luistert, misschien wel elke dag, elk uur van de dag. Nou ja, behalve als je slaapt dan natuurlijk. Via DAB+, FM, het internet, slimme speaker. Kortom, overal in de wereld waar je maar wilt. Muziek van Nederlandse bodem natuurlijk. Hier is The Golden Earring.

Jong en Dom, Tino Martin en Golden Earring ook nog. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Klaarwakker voor deze dinsdagochtend. Dank voor het luisteren. Morgen vroeg om 7 uur zijn we graag bij je terug. Straks Muziekfabriek en de andere programma's. Veel plezier daarmee. Mooie dag en veel plezier met Cat Stevens.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, Regio Breek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In Gemert staat de geschiedenis van textielproductie en weven centraal. Deze rijke traditie wordt levend gehouden en wel met een speciale weefdag. Zondag 21 juni organiseert het Boerenbondsmuseum in Gemert een fascinerende weefdag. Bezoekers kunnen zien hoe wevers vroeger werkten en woonden in het authentieke wevershuisje. Er zijn doorlopend demonstraties van het ambacht waarbij ervaren wevers hun technieken tonen. Ook aan de jongere generatie is gedacht. Kinderen kunnen zelf ervaren hoe het is om te weven met kleine weefraampjes. In Mariahout organiseert Harmonie Sint Cecilia aanstaande maandag een tropisch zomeravondconcert. De Lieshoutse vereniging viert haar 150-jarig jubileum, dus krijgt elk evenement dit jaar een gouden randje. Zo ook de seizoensafsluiting in Openluchttheater Mariahout. Op maandag 22 juni neemt Sint Cecilia's Slagwerkgroep en Harmonieorkest je mee op een muzikale reis. Vanuit het groene hart van Mariahout reis je direct af naar exotische streken. In het oude raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiphout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: heerlijk. Het kermisseizoen is weer begonnen. En dan vind ik dat dit soort platen erbij horen. The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. Womack and Womack and Teardrops In My Eyes. Goedemorgen, vanuit de welkom. Ach, het is alweer dinsdagochtend. Kijk het op de kalender. 16-6-2026. We zitten alweer bijna aan de langste dag van het jaar. Heb je dat gevoel ook al? Dat we al bijna weer over de helft gaan. Dat we alweer richting de winter gaan. Maar ja, zover zijn we nog lang niet natuurlijk. Spanning bij WK-duel Iran. Vooral buiten het stadion voelbaar. Een gevluchte Poetin-criticus op straat doodgeschoten in Polen. Tot de 12 uur muziekfabriek. Daar ben je wel veilig. Ik heb voor jou de plaat en zijn verhaal. Leuke berichten. De verjaardagskalender komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

DJ Paul Elzak en I Wanna See a Rainbow High in the Sky. Je kent het ook nog uit de jaren 90, maar dit is het origineel van Stevie Wonder op Motown. Ah, don't you worry.

0: heerlijk dit. House of Pain en Jump Around, Betty Everett, dan is het een kist. Vandaag verloopt meest droog met in de middag flink wat zon. 22 tot 25 graden wordt het dan een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Vanavond komen opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. Minima, die bereiken dan zo'n 13 graden. De dagen daarna wordt het dagelijks zomers warm met ruim 25 graden. Richting het weekend wordt het zelfs tropisch warm. Vaak is het zonnig, maar vanaf vrijdag ook kans op een onweersbui.
1: Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Ach, die leuke instrumentaaltjes van vroeger moet je niet altijd aan het einde van het uur draaien. Die mag je ook best een keer gewoon door het programma heen draaien. Booker T en MG's en Time is Tight. En Ricky Martin en Shebangs. Shebangs, wil je meer instrumentaaltjes horen? Luister naar vrijdagochtends naar Klaar Wakker met Ronnie Thijssen. En die heeft dan altijd het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Met het verhaal erbij van waar dat die plaat destijds voor gebruikt is. Meestal bij een radioshow. Tot

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws. Dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
3: In Mariahout organiseert Harmonie Sint Cecilia aanstaande maandag een tropisch zomeravondconcert. De Lieshoutse vereniging viert haar 150-jarig jubileum, dus krijgt elk evenement dit jaar een gouden randje. Zo ook de seizoensafsluiting in Openluchttheater Mariahout. Op maandag 22 juni neemt Sint Cecilia's Slagwerkgroep en Harmonieorkest je mee op een muzikale reis. Vanuit het Groene Hart van Mariahout reis je direct af naar exotische streken. In het Oude Raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiphout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis. In Gemert opent aanstaande woensdag op 24 juni om 10 uur 's ochtends de vernieuwde bibliotheek haar deuren. Burgemeester Michiel van Veen en directeur-bestuurder Sven Ruimakers verrichten de feestelijke opening. De bieb heeft een flinke metamorfose ondergaan. Boeken worden nu overzichtelijker gepresenteerd en er zijn veel meer plekken om rustig te lezen, te studeren, te werken of elkaar te ontmoeten. De jeugdhoek heeft een opvallende nieuwe plek gekregen, direct bij de ingang, zodat kinderboeken en activiteiten voor jonge bezoekers meteen de aandacht trekken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Wanna Be My Lover, La Bouche. Linda Ronstadt and It's So Easy To Fall In Love. En dat is een oud succes van Buddy Holly en de Crickets.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag verloopt meest droog met in de middag flink wat zon. 22 tot 25 graden. Einde van de week 30 graden. 30 graden. Ah, zomer. Hey.

En daarom luister je naar OZR 920. Leuk, die oude platen die je nergens anders hoort. Steve Miller Band en Rockin' Me Baby, Joe Cocker en Unchained My Heart. Dit is OZR met Justin Bieber. Naam zo.

0: Alweer van zo'n 30 jaar geleden is dit. Mooi. Ah, heerlijk. Amanda Marshall. Beautiful goodbye, Sam and Dave. And you don't know what you mean to me. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Hoe je het ook went of keert, het hele leven draait maar om één ding. Zolang je een goede baan hebt met een dik salaris, heb je het helemaal voor elkaar. Tenminste, dat is wat ze je willen laten geloven. Pak wat je pakken kunt en laat die bankrekening van je maar lekker volstromen. Op die manier heb je genoeg voor je tweede auto, je vakanties in een 4-sterrenhotel en voor caviar. Ja, al wil je een compleet voetbalelftal kopen, alles is mogelijk. Maar mensen moeten het niet in hun hoofd halen om aan mijn centen te komen, want wat van mij is, blijft van mij en van niemand anders. En kom ook niet aan met dat gedoe over liefdadigheid en goede doelen. Ik heb niks om weg te geven. Nou ja, behalve als ik een privévliegtuig nodig heb. Je wilt als mens toch een beetje fatsoenlijk reizen, of niet soms? Ja, ik weet het. Volgens sommige mensen moet je alles dat je hebt eerlijk delen met anderen. En dat vind ik prima, maar kom niet aan mijn stuk van de taart. Anders moet ik het met minder doen, en dat kan niet. En je hoeft niet jaloers te zijn. Iedereen weet toch dat al die munten en briefjes voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor alle ellende op de wereld. Wees blij als je baas je weer geen opslag wil geven. Komt toch alleen maar narigheid van. Neem dus van mij maar aan, al dat geld en al dat gedoe, het is nergens goed voor. Streef niet naar meer, want je krijgt alleen maar problemen door. Maar ik waarschuw je wel, kom niet aan mijn geld. Hoe moet ik anders mijn luie luxe leven leiden?

uit de film Living in America. James Brown, Maxine en Franklin Brown hadden we ook nog. En het was als de eerste keer. Ach, wat was de eerste keer? Lucky Lips. Jazeker, Cliff Richard.

Ja, je hoort ze hier bij OSR 920. Oh, leuk, normaal. En de boer is troef, Zebda. En Tombe la Chemise. Daar doen we dan nog voor. Zo, denk ik, het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. En dan kijk even door de lijst heen. Oh, ook dan weer smikkelen en smullen. Ze komen allemaal voorbij. De krenten uit de pap. De crème de la crème. Tot het nieuws, Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.

schreef de hit. OSR 920. 920. Muziekfabriek. Ben van Riel.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrand. De Middenpielweg in Elsendorp wordt vanaf 19 juni om 8 uur 's avonds tot en met 22 juni om 8 uur 's ochtends afgesloten. Dit betreft het deel tussen Keizersberg en de landmeter van Beurdeweg. DVD Steen voert hier in opdracht van de provincie Noord-Brabant betonreparaties uit aan de N277. Belangrijk om te weten is dat de ventwegen en parallelwegen wel open blijven. Verkeer dat normaal via de Middenpielweg rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u een e-mail sturen naar omgeving@dvd.nl. Houd dus rekening met hinder in Elsendorp. In Gemert staat de geschiedenis van textielproductie en weven centraal. Deze rijke traditie wordt levend gehouden en wel met een speciale weefdag. Zondag 21 juni organiseert het Boerenbondsmuseum in Gemert een fascinerende weefdag. Bezoekers kunnen zien hoe wevers vroeger werkten en woonden in het authentieke wevershuisje. Er zijn doorlopend demonstraties van het ambacht waarbij ervaren wevers hun technieken tonen. Ook aan de jongere generatie is gedacht. Kinderen kunnen zelf ervaren hoe het is om te weven met kleine weefraampjes. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Met de bloemetjes in de regen. Flowers in the rain, The Move. Stray Cats en Rock This Town.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag verloopt meest droog. En de middag flink wat zon. 22 tot 25 graden. Het wordt een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Hou eens aan 920 met 24/7. Slave to the music.

Shoes Are Made Of This. Onder andere deze, Eurythmics, Annie Lennox, samen met Dave Stewart. And It's Alright, Baby's Coming Back. Even een rustpuntje op deze ochtend. Billy Joel, And Just The Way You Are.

is opgenomen, maar dit was de hit. Patricia Clark en Downtown. Vandaag in 1884 voor de Adrenaline Junkies is het een historische dag. Vandaag in 1884 opende op Coney Island in New York de allereerste gepatenteerde achtbaan ter wereld. De Gravity Pleasure Switchback Railway. Heel spectaculair was het nog niet voor de moderne maatstaven. Het ding ging amper 10 km per uur en je hobbelde vooral een houten stellage af.

Lekker dit, relax man. Ja, Tupac en California Love. Django Wagner hadden ook nog in die mooie blauwe ogen voor jou. Zo direct naar het nieuws. De mooie blauwe ogen van Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Tot morgen. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, Regio Breek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrond. Muziekvereniging Elsendorp en carnavalsvereniging De Pilfrutters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt. Amazing, een groot muzikaal dorpsspektakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans, gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen krijgt de kans om zijn of haar talent te laten zien. Of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. De Middenpielweg in Elsendorp wordt vanaf 19 juni om 8 uur 's avonds tot en met 22 juni om 8 uur 's ochtends afgesloten. Dit betreft het deel tussen Keizersberg en de landmeter van Beurdeweg. DVD Steen voert hier in opdracht van de provincie Noord-Brabant betonreparaties uit aan de N277. Belangrijk om te weten is dat de ventwegen en parallelwegen wel open blijven. Verkeer dat normaal via de Middenpielweg rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u een e-mail sturen naar omgeving@dvd.nl. Houd dus rekening met hinder in Elsendorp. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de Kennismakingsdag op zondag 13 september... die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel... kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

George Michael, helaas niet meer onder ons, maar de herinnering blijft natuurlijk hier op ORZ 920. De zender vol muzikale herinneringen. Too Funky was dat, en daarmee zijn we begonnen aan Broodje zeg op deze dinsdag. Tot 2 uur ben ik bij en zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. Die is er morgen vroeg weer. Nu verder met Fleetwood Mac. Een hele goede middag.

0: al zo lang bij elkaar. En herkenbaar natuurlijk. Muziek van de Rolling Stones. Van het nieuwste album dat ze onlangs uitbrachten. Dat heette Foreign Tongues. De nieuwe single In The Stars. Daarvoor Carly Simon en You're So Vain. Tijdens broodje zeg ik. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Geniet van de lunch en geniet nu ook van deze oude plaat van Tom Cochran. Dit is Life Is A Highway.
1: Love's like a road that you travel on when there's one day.

van heel ver weg, From Down Under, want daar komen ze vandaan. Een van die hits van In Excess uit de jaren 80. En ditmaal gekozen vandaar voor The Devil Inside. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2, ook de weerswakking daarvoor nog, George Ezra.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Het weer. Af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
2: Broodje OSR. Broodje OSR.

De enige hit van deze Nick Straker Band. A Walk in the Park. Het is ideaal wandelweer op deze dinsdag. Het zal eind van de week een beetje moeilijker worden met natuurlijk de zomerse temperaturen in het vooruitzicht. Maar goed, dat hebben we niet in de hand hier bij OZ 920. We zijn een radiostation en geen weerstation. En we draaien ook internationale Italiaanse hits zoals deze.

En zo gingen we vanuit het Hoge Noorden juist met een plaat van de kast Else Gedins voorbij naar een plaat van niet zo lang geleden, hoog genoteerd destijds in onze Nederlandse hitlijst. Chelsea en a Bar Song. Zo meteen muziek van de Doobie Brothers, maar nu de legendarische Prince op Power 920.

Hij is er een hele mooie remix ook voor deze hit. Maar dit was de originele Long Train Running. Je hoorde de Doobie Brothers. En zometeen hoor je het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. En daarna deel 2 van Broodjozer. Wat mij betreft graag weer zo in de laatste dit uur. Train.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Breek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrond. Op zaterdag 11 juli organiseert carnavalsvereniging De Teugelders aan de Dijkstraat het feest aan het kanaal in Beekendonk. Rockband Bad Fuse zorgt die avond voor de muzikale invulling. Zij brengen rocksongs met ballen, van tijdloze klassiekers tot krachtige anthems. Verwacht wordt een avond vol energie, herkenbare meezingers en een geweldige sfeer met de buurtgenoten, familie en vrienden. Elk nummer wordt gespeeld met hart, passie en ervaring. Drankjes zijn aanwezig en de start is om 7 uur 's avonds. Zaterdag 4 juli brengt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest, met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld, is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. Twee geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Piegel, bekend van zijn samenwerking met Danny Vera, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. In Gemert staat de geschiedenis van textielproductie en weven centraal. Deze rijke traditie wordt levend gehouden en wel met een speciale weefdag. Zondag 21 juni organiseert het Boerenbondsmuseum in Gemert een fascinerende weefdag. Bezoekers kunnen zien hoe wevers vroeger werkten en woonden in het authentieke wevershuisje. Er zijn doorlopend demonstraties van het ambacht waarbij ervaren wevers hun technieken tonen. Ook aan de jongere generatie is gedacht. Kinderen kunnen zelf ervaren hoe het is om te weven met kleine weefraampjes. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo

OSR920. De zender vol muzikale herinneringen. En gelijk beginnen met een oude hit van Simply Red. Remembering the first time. En daarmee laten we het nieuws en het nieuws uit uw regio in 1 uur achter ons. Welkom terug, deel 2 van Broodje OSR deze dinsdagmiddag. Met nu een oude hit van Talk Talk. Gedaan door No Doubt.

En dat allemaal, het geld dat om mij verkocht, deze twee, Suzanne en Freek, ze zijn populair. Nederlandstalige plaat, hier bouwen ze 9-2-0. Een van de hits, Dromen in Kleur, daarvoor Elvis Costello en nu een oudje van Dion. We kennen het van Status Quo natuurlijk.

The Freeway of Love hoorde je. Het was de hit van The Queen of Soul, Aretha Franklin. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2. Ook de weersverwachting voor deze dinsdagmiddag. Daarvoor nog een Franstalige plaat van nog niet zo lang geleden. De hit van Alizé. Moi, puntje, puntje, Lolita.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers, omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

draait ook een Franstalige hit voor de hoofdpunten van het radio-nieuws van Alizé. En deze dame komt ook uit Frankrijk. Ze luistert naar de naam Amanda Lear. Haar hit uit 1978. Okay.

gezellige muziek mag natuurlijk niet ontbreken tijdens Broodjongens er deze dinsdag. En dan is er ook een beetje country van moeder en dochter, The Judds en Why Not Me. Daarvoor Will I Am en Britney Spears en Scream and Shout. Gevolgd door de hit van dit moment in Nederland van Bauza.

is een live plaat, dus het applaus hoort er helemaal bij. De Plastic Ono Band en Give Peace a Chance. Een prachtige boodschap aan het einde van mijn aandeel voor deze dinsdag. Zometeen na nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huivers. Ik wens je nog een fijne dag en wat mij betreft graag tot morgen in de laatste Mumford & Sons.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat betekent financiële gezondheid en ruimte voor belangrijke investeringen in nieuwe woningen, een fijne leefomgeving, duurzaamheid en goede ondersteuning voor inwoners. Boekel bleef ook een gastvrije gemeenschap door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Caroline van den Elsen stelt: dankzij een gezonde financiële basis kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van wonen, leven en samenleven. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 23 juni. De vaststelling vindt plaats op 2 juli. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 00:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en historie over Elsendorp en Pater van de Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat men onlangs in de brievenbus ontving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Husker Operation bracht ons terug naar de mooie jaren 70. Rock the Boat was een enorme hit in dat decennia. Daarvoor hadden we ook nog de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Nou, ik heb ook het gevoel dat dit toch wel een hele lekkere middagshow gaat worden. Oh zeg, in de middag, ik heet je meer dan welkom. Met zometeen nog Jean-Paul van der Meij. Mooie, rijke vrouw na deze van Carol Emerald. Dit is

Jan-Paul van der Meij op zoek naar een mooie, rijke vrouw zonder problemen. Nou, geen idee of het hem ondertussen gelukt is. OSR in de middag, welkom bij de show met onderweg hier op de radio. Killer Roy, Without You en Whitney Houston, How Will I Know? Bij de platen onderweg, nu eerst muziek van de Golden Earrings. Just a little bit of peace.

Killeroy en Without You. Dinsdag 16/6/26. Ik heet je van harte welkom met onderweg nog live. I Alone na Neil Diamond. Dit is Longfellow 7/8.

Zomerse geleider op de radio van Topic X samen met Becky G. Sorry papi, daarvoor hadden we ook nog de formatie live. And I alone. Zo direct hier op de radio, verderop The Doors. Lover Marley komt eraan. En ook Anastasia, Secretariat, hoor je zo meteen na deze van Level 42. Running in

Jim Morrison en zijn psychedelische rockband The Doors, Lover Medley. Op deze dinsdagmiddag, leuk dat je er ook bij bent. En wil jij wat meer weten over bijvoorbeeld onze radioprogrammering? Kun je dat gaan opzoeken op onze website ozr920.nl. Dat is ozr920.nl. Heb je ook misschien Facebook of Instagram? Ook daar kun je ons volgen. Straks hier het radionieuws van 3 uur en ook de regiobreek. Nog 2 platen te draaien tot aan dat tijdstip. Jackie Wilson, Higher and Higher. En nu Nothing But Thieves en Zoe.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 12:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. Op zaterdag 11 juli organiseert carnavalsvereniging De Teugelders aan de Dijkstraat het feest aan het kanaal in Beekendonk. Rockband Bad Fuse zorgt die avond voor de muzikale invulling. Zij brengen rocksongs met ballen, van tijdloze klassiekers tot krachtige anthems. Verwacht wordt een avond vol energie, herkenbare meezingers en een geweldige sfeer met de buurtgenoten, familie en vrienden. Elk nummer wordt gespeeld met hart, passie en ervaring. Drankjes zijn aanwezig en de start is om 7 uur 's avonds. Zaterdag 4 juli brengt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint-Cecilia. Dit professionele toporkest, met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld, is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. 2 geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Piegel, bekend van zijn samenwerking met Danny Vera, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
3: OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Volgende maand is het alweer 3 jaar geleden dat ze overleed. Sinéad O'Connor en een van haar tophits, Nothing Compares to You. Daarvoor hadden we ook nog geen nieuwe muziek van Bebe Rexha. En ja, zij ging de uitdaging aan met David Guetta en Sad Girls. Ozer in de middag op deze dinsdag. Welkom bij de show. Onderweg naar Outlandish en Aisha. En ook nog Johnny Layton en Johnny Remember Me. Komt eraan na deze van Devil Hall en Yellow. Dit is I Can't Go.

Hollandisch en Aisha. En daarvoor gingen we ook nog eventjes in galop samen met Johnny Layton. En we reizen af naar de jaren 60 met Johnny Remember Me. Zo direct hier nog verder op Hanson en Mbop. En ook nog So Me Morning. Eerst nu tijd voor de Teskey Brothers, Pain and Misery.

tienerpop op de radio. De gebroeders Hanson werd ook wel vergeleken met de Jackson 5 van de jaren 90. Een van de grote hits. Bab. Oh zeg, in de middag. Ik ben nog heel even bij je. We hebben nog klaarstaan. Zometeen Lou Rawls en See You When I Get There. En nu eerst is dit Ray Parker Jr. en Ghostbusters.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Heerlijke soul vibes van Lou Rawls, de zanger met zijn donkere bruine stemgeluid. See you when I get there. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen na 4 uur dan deel 2 van OZEG in de middag met Martin Herbers. Fijne dinsdag en ik zeg graag tot morgen.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrand. De Middenpielweg in Elsendorp wordt vanaf 19 juni om 8 uur 's avonds tot en met 22 juni om 8 uur 's ochtends afgesloten. Dit betreft het deel tussen Keizersberg en de landmeter van Beurdeweg. DVD Steen voert hier in opdracht van de provincie Noord-Brabant betonreparaties uit aan de N277. Belangrijk om te weten is dat de ventwegen en parallelwegen wel open blijven. Verkeer dat normaal via de Middenpielweg rijdt, moet rekening houden met omleidingen. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u een e-mail sturen naar omgeving@dvd.nl. Houd dus rekening met hinder in Elsendorp. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 12:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. Zaterdag 4 juli brengt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest, met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld, is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. 2 geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Piegel, bekend van zijn samenwerking met Danny Vera, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
5: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

voormalig Amerikaanse beroepsmilitair die gelegerd werd in Duitsland en de muziek daar zo goed vond dat hij er gewoon is gebleven. Captain Hollywood Projects en Flying High. Een hele goede middag. Dit is OSR in de middag deel 2 met James Bond.

0: bracht in de tijd alleen maar Madonna's covers. En vandaar dat de naam verklaart Madonna's House, Madhouse en Like a Prayer. En voor de James Morrison daarvoor en Don't Mess With Love. Even wat verder terug in de tijd met Eric Burdon en The Animals. We've Gotta Get Out of This Place.
1: In this

Samantha Fox begon haar carrière, een heel andere carrière, als Page 3 model in The Sun. En later ontdekte ze ook haar muzikale kwaliteiten. In de jaren 80 had ze een hit met Nothing's Gonna Stop Me Now. En Tina Charles hadden we daarvoor, die kennen we ook nog van 5000 Volts, met een hitje I'm on Fire. Nu zong ze I Love to Love. Hier is Evanescence, My Immortal.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Hoobastank met de hit uit 2003 en ze bestaan nog steeds. En zijn trouwens alweer aan de toeren op het ogenblik ergens in Spanje en Portugal. En die heette The Reason en die was Debbie Harry en Blondie.

Years and Years. De groep die werd gevormd rond Olly Anderson, die ook meedeed met het Eurovisie Songfestival voor Engeland in 2024 met het nummer Dizzy. Welke plaats dat hij haalde, dat weet ik al niet meer. Hier is Jermaine Jackson en Sweetest, Sweetest.

wat een succes. Rowenijze uit Amerika. Ja, het is een kwestie van geduld om te wachten dat heel Holland Limburg zult. Als dat is zou kunnen. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. We hebben nog Mark Floor en Stelle en Parkje, Biertje, Vrienden en Limp Bizkit met Behind Blue Eyes.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Lieshout werd dinsdagmiddag omstreeks 3 uur gealarmeerd voor een voertuigbrand in de Mariastraat in Mariahout. Het betrof een bestelbusje dat tijdens het rijden plotseling vlam vatte. Gelukkig kon de bestuurder tijdig en ongedeerd het brandende voertuig verlaten. Attente omstanders schoten direct te hulp en wisten met een brandblusser de ergste vlammen te bedwingen, waardoor grotere schade werd voorkomen. De brandweer bluste de brand volledig en voerde zorgvuldige nakontrole uit. Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij dit incident. Zaterdag 4 juli brengt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest, met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld, is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. 2 geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Piegel, bekend van zijn samenwerking met Danny Vera, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 12:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemertbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Nederlands trots uit de jaren 80. De Dolly Dots waren dat met Money Lover, oftewel Bite the Dust. Angela Groothuizen, Ria Briefjes, Esther Oosterbeek, Anita Helker, Angela Kramer, Kramers en Patty Zomer. Ja, dat waren ze alle zes. Hier is Dua Lipa op OSR in het laatste uur OSR in de middag. Houdini. I come back.

Barry, Robin en Morris Gibb uit 1977 van de LP Saturday Night Fever. Het kwam ook in de film voor. How Deep Is Your Love? En we hadden Dua Lipa met Houdini. Hier zijn de New Seekers met een oud succes van The Who, The Pimple Wizard.

Hand van Eyck en Leef, de titelsong van de tv-serie Big Brother. Dat is lange tijd geleden. En voor de boss, Bruce Springsteen, I'll See You In My Dreams. Een nummer dat hij gebruikt als laatste nummer tijdens een Europese tour. We gaan zo meteen luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd nog de House Martens en Think For A Minute.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Amerikaanse bluesbands Apocalypse Blues Review en Evil as Evil Does. We gaan dus wat verder terug in de tijd met heerlijke muziek van de Chiffons op de dinsdagmiddag met The Sweet Talking Guy.

De nummer 9 uit de tipperaar, de plaatjes die nog een hit moeten gaan worden. Dat gaat vast wel lukken voor Harry Styles en Dance No More. Worden de Urban Cookie Collective met The Key, The Secrets. En uit 1966 de Chiffons met Sweet Talking Guy. Een tranentrekker, Dr. Hook en de Medicine Show, Sylvia's Mother.

Een van de vele grote hits van UB40. En die heette Cherry O' Baby. En van de Case Choice met Not an Addict. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur. Tom Holland en de rest van de collega's in de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond. En graag tot morgenmiddag. Tot slot Tina Turner en Ross Stewart. What can I-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en historie over Elsendorp en Pater van de Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat men onlangs in de brievenbus ontving. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 00:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. Muziekvereniging Elsendorp en carnavalsvereniging De Pilfrutters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt. Amazing, een groot muzikaal dorpsspektakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans, gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen krijgt de kans om zijn of haar talent te laten zien. Of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Rolla.

Warren. Fever Dream heette net. En dan volgen we Penny Lane van The Beatles, John Paul, George en Ringo. Even kijken, twee plaatjes nog. En dan gaan we zo meteen eens even bladeren in het grote boek der boeken. Oftewel de zogenaamde One Hit Wonders. Maar dit was zeker geen One Hit Wonder, want Bezan heeft zoveel hits gehad. Bijna ontelbaar. Hier zijn ze met Mon Amour.

Als ik me nog goed herinner, was hij een meneer die uit België kwam. Deze Milo, IO Technology en de voorbeestenden en Mon Amour. Jawel, er is hier onze One and Wonder, onze eendagsgriek voor vandaag. Gaat dan terug naar 1983. Het was de Greg Kim Band met Jeopardy. Ze waren goed voor nummer 15. Dat was de hoogste notering in de

Goed, met Samson Delilah daarvoor. Michael Jackson, Remember the Time. Ik heb in het weekend zitten kijken naar The Verdict. Een driedelige documentaire omtrent het leven van Michael nadat de film eindigt. Eigenlijk zeg maar prachtig om te kijken. En daarvoor de Greg King Band en Jeopardy. Deze plaat kreeg ik kippen van. Hij werd onlangs gedraaid op een crematie waar ik was. En wat heeft dat een impact op de mensen? Bruno Mars, Lady Gaga en Die With A Smile.

Charles Field was dat, 1986 en Your Love. Daarvoor hadden we Bruno Mars en Lady Gaga met Die With A Smile. Dat is het voor wat te verstaanbaar is, want dat hebben we nog niet gedaan vanavond in dit uur. Hier zijn Nielsen en Miss Montreal en Hoe.

Days to be Loved by You. Dat waren Johnny Walker en The Old Stars. We zijn bijna aan het einde van dit eerste uurtje van de avond door. We hebben nog de heren van Fischer Ziekenhuis staan met The Worker. En een plaat die gaat over de World Cup 2026, nou afgelopen zondag. Koeman zei, ik ben dik tevreden, maar volgens mij waren de Nederlanders daar niet zo mee eens.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoten van fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De Wereldboekenmarkt in de Mortel, gehouden in het laatste weekende van mei, was een groot succes. In de gastvrije manege De Stap snuffelden velen, ondanks de warmte, tussen duizenden boeken, platen, puzzels en spelletjes. Dit bracht €2.350 op. Een deel gaat naar Ruud Ewals voor een waterput in Mozambique. Dorpsbewoners lopen daar nu tot wel 6 kilometer voor drinkwater. Het andere deel is gedoneerd aan de Gemertse wereldkeuken van Sistermoed, waar nieuwe Nederlanders koken. De organisatie van de Wereldboekenmarkt is heel tevreden met het verloop van de markt en het resultaat. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 00:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en historie over Elsendorp en Pater van de Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat men onlangs in de brievenbus ontving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Kees van Kooi.

Je hebt van die hele leuke filmpjes op YouTube staan. Dan zie je hele grote getalen mensen dansen op dit nummer van Nierlo. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het een van de leuke van Nierlo. Welkom te 7 over 7 en dat betekent deel 2 van jouw avond door op OZR 920.

geloof het of niet, maar er was een man die had een brommer en in 1984 werd die brommer gestolen. En sinds die tijd heeft hij nooit, maar dan ook nooit meer wat gehoord over die brommer. En 42 jaar later, jawel, de brommer gevonden en werd hij netjes door de politie weer teruggebracht. Man helemaal blij en hij zegt, ik kan hem weer lekker gebruiken, ik kan hem lekker rondjes maken. 42 jaar een bromfiets kwijt. Make your escape.

had in diezelfde tijd ook dat hitje van de Bengals, Walk Like an Egyptian. Maar daar kon je er wel een klein beetje een beeld bij vormen. Alleen hierbij, Walk Like a Dinosaur. Nee, helemaal geen idee. Helemaal geen idee. Het zal wel op twee poten zijn, maar ik heb het filmpje nooit gezien. Miley Cyrus en River op OZR 920.

vind het heel grappig dat ze zingt. Underneath Your Clothes. Nou, van haar is bekend, dan heb ik het over Shakira, dat zij thuis helemaal niks draagt. Ze loopt het liefst helemaal bloot thuis rond. En ik heb de pech dat ik dat nooit heb kunnen aanschouwen. Maar goed, dat zij zo. Ze voelt zich daar het lekkerst in en het meest vrij. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.

0: Deze leuke van Jimmy Cliff. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En straks ook natuurlijk tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En kun je helemaal niet slapen. Nou, ook nog een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZR 920. En wat mij betreft, tot morgen. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Bye.
1: We were together. Five. She was so pretty, Emma was a star in everyone's eyes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zaterdag 4 juli brengt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. Twee geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Pichol, bekend van zijn samenwerking met Danny Vira, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en historie over Elsendorp en Pater van de Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat men onlangs in de brievenbus ontving. Op zaterdag 11 juli organiseert carnavalsvereniging De Teugelders aan de Dijkstraat het Feest aan het Kanaal in Beek en Donk. Rockband Badfuse zorgt die avond voor de muzikale invulling. Zij brengen rocksongs met ballen, van tijdloze klassiekers tot krachtige anthems. Verwacht wordt een avond vol energie, herkenbare meezingers en een geweldige sfeer met de buurtgenoten, familie en vrienden. Elk nummer wordt gespeeld met hart, passie en ervaring. Drankjes zijn aanwezig en de start is om 7 uur 's avonds. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

En dat is altijd mooi, hè? Als je twee kanten van het verhaal hoort, dan kan je je eigen mening vormen. Anders blijf je toch maar een beetje aan de mening van één kant hangen. Ja, dat wilde Phil Collins natuurlijk ook altijd. Even beide kanten van het verhaal horen. Oftewel de both sides of the story. En daarmee begonnen we een nieuw uur hier op OZ 920. 16:26. Ik zeg een goedenavond. Hier is muziek van Eric Clapton. Zometeen Rihanna, Two Brothers on the Fourth Floor en de Liverpool Express. Komt allemaal in dit uur op jouw oren. There is-

Ja, en tot voor kort waren ze nog gewoon samen, hè? Desiree samen met D-Rock. En dat heette dan The Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams, een dikke nummer 1 hit in de jaren 90. Nu in 2026 opnieuw op de radio. En dat allemaal via OSR 920.

UK. En ja, dit keer Mr. Belt en Whistle hier op OSR 920. Even denken, we moeten er eens even een beetje gang in maken. Want ik bedoel, ja, het is dinsdagavond. We moeten nog een beetje op stoom komen natuurlijk. Hè. We zitten pas aan het begin van de week, maar dat maakt niet uit. Weet je wat? Ik gooi er eens even een paar gitaren in. En dan halen we de heren van de Eagles even van stal. En we gaan live in de Fastlane beluisteren.

Ik blijf het een van de leukste samenwerkingen vinden. Onze eigen Martijn, oftewel Martin Garrix en Ed Sheeran samen. On repeat, ja. Ja, dat kunnen we dag en nacht in de herhaling zetten. Achter elkaar, laat maar gaan. En dat zijn die fijne klanken die je hoort op OZR 920. Deze dinsdagavond gaan we door met Will

Hij was even uit je parate systeem, hè? Eventjes uit je parate kennis. Dat je denkt van, oh ja, die, ja, inderdaad. Nou, en daarom luister je OSR 920. Want daar hoor je allemaal van die fijne klanken. Dat je denkt van, oh ja, die was er ook nog. Wie was dat dan? Paul Davidson en The Midnight Rider. Wat komt er allemaal nog vanavond op de radio? Nou, zometeen na 9 uur, Petro Leenders. En tussen 10 en 12 hoor je Berend Koenders. Onze vrienden gaan gewoon door tot aan 12 uur gepresenteerde programma's. En daarna achter elkaar de grootste hits. Tot morgenochtend 7 uur. Ik wens je een hele fijne avond. Ik ben er morgen weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is er toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pioland. De gemeente Boekel heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat betekent financiële gezondheid en ruimte voor belangrijke investeringen in nieuwe woningen, een fijne leefomgeving, duurzaamheid en goede ondersteuning voor inwoners. Boekel bleef ook een gastvrije gemeenschap door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Caroline van den Elsen stelt: dankzij een gezonde financiële basis kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van wonen, leven en samenleven. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 23 juni. De vaststelling vindt plaats op 2 juli. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en historie over Elsendorp en Pater van de Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat men onlangs in de brievenbus ontving. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 00:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Lekker de gitaar riff genomen. Green Brown, Spirit in the Sky en de B-52's met Love. Check, die hoorde je ook op onze 920. Murray Head, One Night in Bangkok. Daar gaan we door. En straks leuke muziek van Yusuf Nadur samen met Nene Cherry. Bye.

Daar hebben ze veel mooie muziek gemaakt, de Commodores. Als je er even naar doorloopt, zo door het repertoire wat ze gemaakt hebben. Heerlijk. Lady hoorde je deze keer op OSN 920. En Yusuna Doer samen met Nene Cherry, 7 Seconds, die hoorde je ook. En hier is Joe Jeffrey Group. Jazeker. My Pledge of Love, hier op OSN 920.

0: SR 920.
1: Y'all know what time it is.
2: We gon' set it off tonight.

Enrique Iglesias samen met Pitbull op de radio. I like it hier op OZ 920. En Britney Spears met Oops, I did it again. Dat doet ze nog wel eens vaker, ja zeker. Even een klein beetje afkoelen met de mama's en de papa's. Hier is California Dreaming. Oh.

Living in the Shadows of Love. The Four Tops hoorde je. En Peter en Gordon, die waren er ook bij, inderdaad. We gaan door met deze hele mooie van Take That. Everything Changes hier op OSN 920. En straks na 10 uur Berend Koenders op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Wat mij betreft graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Zaterdag 4 juli brengt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Maria Hout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. Twee geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Pichel, bekend van zijn samenwerking met Danny Vira, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. De Wereldboekenmarkt in de Mortel, gehouden in het laatste weekende van mei, was een groot succes. In de gastvrije manege De Stap snuffelden velen, ondanks de warmte, tussen duizenden boeken, platen, puzzels en spelletjes. Dit bracht €2.350 op. Een deel gaat naar Ruud Ewals voor een waterput in Mozambique. Dorpsbewoners lopen daar nu tot wel 6 kilometer voor drinkwater. Het andere deel is gedoneerd aan de Gemertse Wereldkeuken van Sistermoed, waar nieuwe Nederlanders koken. De organisatie van de Wereldboekenmarkt is heel tevreden met het verloop van de markt en het resultaat. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 12:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand.

0: muziek van de Breakfast Club en The Ride on Track en Crystal Waters met La Da Di Da Da Da, The Gypsy Woman. Hey, welkom, dit is Voor de Nacht Begint.
1: J.R. Sean King.

Zo'n typische zomerplaatje. Mungo Jerry wordt al jaren vertoond en ook vandaag kwam die zomer voorbij. In the Summertime. Eerste albumtrack voor vandaag. Gary Moore's Story of the Blues. Terug te vinden op het album After Hours uit 1992.

0: Muziek van Tom Mix en Free for Another Day. Tijd voor album van de week. Is de hele week al George Thorogood en The Destroyers. Ach ja, de hele week. Gisteren mee begonnen. Allemaal live tracks, maar elke track die erop staat komt van een ander concert. Deze live in Toronto, Canada, 1978. The Baddest Show on Earth. Terug te vinden op Greatest Hits Live. En dat is een nieuw album.
1: Album van de week.

Zat het een film, hè, of zo? Of was het een televisieserie? Kan ook wel. Far From Over, Frank Stallone was dat. En dan nu, Peter Gabriel, hier is Salisbury Hill.

Susanna Vega en Luca brengt ons de laatste albumtrack voor dit uur. Ibrahim Ferrer, bekend van Buena Vista Social Club. Een album uit 1999. Hier is Que Bueno Baila Usted.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Zaterdag 4 juli brengt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. Twee geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Pichol, bekend van zijn samenwerking met Danny Vira, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 12:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. De gemeente Boekel heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat betekent financiële gezondheid en ruimte voor belangrijke investeringen in nieuwe woningen, een fijne leefomgeving, duurzaamheid en goede ondersteuning voor inwoners. Boekel bleef ook een gastvrije gemeenschap door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Caroline van den Elsen stelt: dankzij een gezonde financiële basis kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van wonen, leven en samenleven. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 23 juni. De vaststelling vindt plaats op 2 juli. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

David Gates samen met de rest van de band Brad, Guitar Man en Tom Jones. If I Only Knew. Hey, het tweede gedeelte van dit programma. We zijn er nog tot aan middernacht met onder andere lekker liedjes. Dat draaien we nu. Imagine Dragons, It's Time.

kennen ze van Dance the Night Away, maar dit was een van de tracks die op Trampoline staat. Het album van The Mavericks. All You Ever Do Is Bring Me Down, over albums gesproken. De eerste albumtrack die we zo duiden in het tweede gedeelte. Joe Cocker, When the Night Comes. Terug te vinden op The Essential uit 1992.

Heerlijk, deze Sergio Mendes en Brazil 66. Mas que nada. We gaan naar Cresvilla. Hier is It's All Gone.

Blijft dat nog steeds de mooiste stem vindt van de wereld. Van de dames, tenminste. Alicia Keys en Underdog. Hoor je hier op OZR 920, wederom een albumtrack. In dit geval van Loslopers. Terug te vinden op het album Good Morning Estland uit 2002. Hier is What in the World.

En dat is dan van onder andere Stuck in the Middle with You. Dan heb ik het over Steeler's Wheel. Dit was een beetje de opvolger, Star. Will Smith, The Man in Black. Komt-ie.

Nieuwe single van Miss Montreal, Schuilen, is de titel van dit grammofoonplaatje. We gaan naar de laatste albumtrack voor deze denderende dinsdag. Mathilde Santing, Inner City Blues, haar versie terug te vinden op het album The Others to One, 1999. Tevens eind van deze radioshow. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat betekent financiële gezondheid en ruimte voor belangrijke investeringen in nieuwe woningen, een fijne leefomgeving, duurzaamheid en goede ondersteuning voor inwoners. Boekel bleef ook een gastvrije gemeenschap door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Caroline van den Elsen stelt: dankzij een gezonde financiële basis kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van wonen, leven en samenleven. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 23 juni. De vaststelling vindt plaats op 2 juli. Op de N615 in Lieshout heeft dinsdagmiddag rond 00:30 een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus probeerde na een bocht een oprit in te rijden. Een achteropkomende auto zag dit te laat en moest noodgedwongen uitwijken. Door deze abrupte manoeuvre raakte de personenauto van de weg en belandde in het hekwerk van een naastgelegen woning. Gelukkig raakte er bij het incident niemand gewond. Alle betrokkenen, waaronder de bestuurder van de auto, kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto is vervolgens door een gespecialiseerd bergingsbedrijf afgevoerd. De brandweer van Lieshout werd dinsdagmiddag omstreeks 3 uur gealarmeerd voor een voertuigbrand in de Mariastraat in Mariahout. Het betrof een bestelbusje dat tijdens het rijden plotseling vlam vatte. Gelukkig kon de bestuurder tijdig en ongedeerd het brandende voertuig verlaten. Attente omstanders schoten directe hulp en wisten met een brandblusser de ergste vlammen te bedwingen, waardoor grotere schade werd voorkomen. De brandweer bluste de brand volledig en voerde zorgvuldig een nacontrole uit. Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij dit incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige dorpsgenote, ontvangt de uitgave tijdens een besloten bijeenkomst voor genodigden. Heemkundekring Gemert en vrijwilligers stelden dit 100 pagina's tellende naslagwerk vol foto's, verhalen en historie over Elsendorp en Pater van de Elsendorp samen. Het is nu al te bestellen via het programmaboekje dat men onlangs in de brievenbus ontving. De brandweer van Lieshout werd dinsdagmiddag omstreeks 3 uur gealarmeerd voor een voertuigbrand in de Mariastraat in Mariahout. Het betrof een bestelbusje dat tijdens het rijden plotseling vlam vatte. Gelukkig kon de bestuurder tijdig en ongedeerd het brandende voertuig verlaten. Attente omstanders schoten directe hulp en wisten met een brandblusser de ergste vlammen te bedwingen, waardoor grotere schade werd voorkomen. De brandweer bluste de brand volledig en voerde zorgvuldig een nakontrole uit. Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij dit incident. De gemeente Boekel heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Dat betekent financiële gezondheid en ruimte voor belangrijke investeringen in nieuwe woningen, een fijne leefomgeving, duurzaamheid en goede ondersteuning voor inwoners. Boekel bleef ook een gastvrije gemeenschap door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester Caroline van den Elsen stelt: dankzij een gezonde financiële basis kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van wonen, leven en samenleven. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 23 juni. De vaststelling vindt plaats op 2 juli. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

retten. Ein deutsches Volk!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zaterdag 4 juli brengt het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht het zomerconcert Wings of Summer naar het Openluchttheater Mariahout, ter ere van het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia. Dit professionele toporkest met 48 muzikanten uit zowel de klassieke als de pop- en jazzwereld is een muzikaal visitekaartje van de Nederlandse krijgsmacht en belooft een veelzijdig geluid. Twee geweldige vocalisten begeleiden het orkest. Marlon Pichel, bekend van zijn samenwerking met Danny Vira, en Irma van Pamelen, die al op het podium stond met diverse grote namen. De commissie Historie Elsendorp 100 jaar en het dorpsoverleg reiken op vrijdag 26 juni het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Elsendorp uit. Mevrouw Mien van de Boogaard, een 100-jarige